0: belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Het moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast. Maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit is NAS.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is NAC.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur. Annette Schuts met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: Van Brouwhuis tot Brandevoort en van Stiphout tot Mierlohout.
1: Dit is Helmond. Is Helmond.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit is Nacht.

stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
5: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
4: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
6: Yeah! Game's a match.
7: And it's another big upset in the men's draw.
6: 6-4, 7-5, 6-2.
4: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedemorgen. Denk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
9: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Rusten!
10: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
10: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
8: Lekker Thuis.
0: Met
8: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is

Wer hat verloren? Du dich? Ich mich?

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8:00. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
4: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
3: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Duik jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
3: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
5: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
3: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
7: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
8: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
6: Antwerk.
0: Met
6: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp PolarSteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. PolarSteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat het sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris, die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.

0: VRT.
1: Aaron D. On Air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 3 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. 2 mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. 2 Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Aaron Dion Air. Met Aaron.
4: En Dirk.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
5: Ja, een hele goede middag. Daar zijn we weer. Aaron Dion Air XL 4 september 2026. Mijn naam is Aaron.
4: En ik ben Dirk.
5: Gaat dat nu al
4: ja,
5: zo?
4: Ja, gaat verschrikkelijk.
5: Het is
4: hè?
5: Vreselijk. Ja, Aaron Dion Air XL aflevering 730 inmiddels alweer. 4 september dus, zoals gezegd. En ja, we zijn er weer bij tot 5 uur vanmiddag. Helemaal live. Zoals gebruikelijk iedere eerste vrijdag van een nieuwe maand. Een XL-uitzending. En voor jou is het eigenlijk 2 maanden geleden. Want vorige maand zat Deska hier jou gezellig te vervangen. En ja, nu ben je weer terug van weg geweest. Met ook weer een game-tip, heb ik me laten vertellen.
4: Ja,
5: en je gaat er wat uitgebreider op in.
4: Nou ja, dat moet even kijken. Ik heb iets meer geschreven dan dat ik normaal gesproken doe. Dus we kijken wel waar we eindigen. Hè?
5: Applaus! Yeah. Stop het applaus. Het is geweldig. Ja, we hebben natuurlijk weer heel veel leuks. En ook een hele bijzondere studiogast. Zometeen meer.

0: Ja, wat dan? Zin om erin te knallen, zin in de bitterballen vrijdag. Mosterd of mayo?
1: Mosterd. Zin in een feestje bouwen, zin
0: om het vol te houden, vrijdag is vrij. Zat in de vlog, hè? Zag je het?
1: Ja.
0: Met Deska was er een discussie. Mosterd of mayo? Oh. Ja. Oh. Ga
2: maar door naar de vrijdag. Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
0: Inderdaad, het is allemaal enig. We hebben een boordevolle show. Zometeen gaan we onze gast introduceren. Maar eerst...
1: Yes, Bebe Rexha en Faithless met New Religion.
0: Heerlijke plaats.

0: Och, wat hoorden we? Wat een heerlijke plaat blijft het, hè?
1: Lekker binnenkomen met Bebe Rexha, Faithless met New Religion.
0: Ja, New Religion. Heerlijk, hè? Er is ook een mededeling van de huishoudelijke aard, zie ik.
1: Ja, dat klopt. Voor verzoekjes, suggesties of opmerkingen kan je mailen naar arondeonair@ditishelmond.nl of een DM'tje via Facebook of Instagram @arondecrew of @ditishelmond. We hebben ook een nummer op WhatsApp, dus je kan je ons ook bereiken op WhatsApp.
0: Oh,
1: inderdaad.
0: Dat is leuk! Ja.
1: Dat kan op 0492-553387. En als je dan toch bij onze socials bent, laat dan ook meteen een like of een follow achter.
0: Dat vind ik... Oh, bedankt.
1: Ja. Oh, wacht even. facebook.com/arondeonair.
0: Dankjewel.
1: Yes.
0: Mag ik een muzikale omlijsting?
1: Ja.
0: Dankjewel. Het is tijd voor de inleiding van onze studiogast, inderdaad. Daar gaan we, hoor. Onze studiogast werkt het afgelopen jaar mee aan Still Here, een bijzonder filmproject voor en door jongeren uit Noord-Brabant. Het project maakt mentale gezondheid onder jongeren bespreekbaar en geeft jonge acteurs de kans om waardevolle acteerervaring op te doen. Thema's als eenzaamheid, online pesten, groepsdruk en suïcide worden daarbij niet uit de weg gegaan. Hij is hierdoor wel verliefd geworden op de filmwereld. Vandaag komt hij erover praten in onze uitzending. Applaus voor Tom Spoor! Ja! Applaus! Fantastisch. Hallo? Ja, Tom. Van harte welkom in de uitzending. Still Here, waar komt het initiatief vandaan allereerst?
2: Ja, het is een samenwerking tussen verschillende organisaties.
0: Ja.
2: Waaronder NOB Noordoost-Brabant.
0: Ja.
2: Die hebben samen dit initiatief gestart met Still Here.
0: Die hebben het ook bedacht.
2: Still Here had al een pioniersprogramma. Dat is al een keer eerder uitgevoerd ook.
0: Ja.
2: Waar ze met jonge mensen dus een film gaan maken.
0: Ja.
2: Op een professionele manier.
0: Ja.
2: Nu hebben zij samen dit project gestart. En ook echt gefocust op mensen uit deze regio.
0: Ja.
2: Uit de Noordoost-Brabant. En zo ben ik daar eigenlijk ook terecht gekomen. En zo hebben we eigenlijk samen met mensen die al heel lang heel veel ervaring hebben in de filmwereld, hebben we onze eigen input kunnen geven. En hebben we met z'n allen eigenlijk deze film zo neergezet.
0: Ja, en daardoor lees ik, want dat vind ik dan heel positief, ben je verliefd geworden op de filmwereld.
2: Ja.
0: Dat is heel breed natuurlijk, maar kun je dat uitleggen? Kun je dat onderbouwen?
2: Ja, het is gewoon, we hebben 4 draaidagen gehad, 4 dagen op set gestaan. En gewoon de passie en de liefde en hoe iedereen ook met elkaar omgaat. En hoeveel moeite er in zo'n film gaat.
0: Ja.
2: En dan nu breng je dat uit en nu zie je wat dat ook doet met mensen. En wat voor impact dat heeft, al nu heeft. En dat is gewoon heel mooi. En het is gewoon een onvergetelijke ervaring.
0: Ja, dat snap ik. Maar dat smaakt naar meer.
2: Ja.
0: Want jij hebt dan geacteerd zelf,
2: ja,
0: ook, hè?
2: Ja.
0: Wat houdt, want mensen weten dan vaak niet, wat houdt dat produceren dan in? Wat hield dat in jouw geval?
2: Ik was onder het productieteam, dus ik heb locatie scouts gedaan. Ik heb eten en drinken verzorgd voor acteurs. En zo, ik zorg dat iedereen op de plek was waar ze moesten zijn.
0: Oh ja.
2: Op tijd. Ik heb ook veel gedaan met set management. Zorgen dat iedereen wat te eten heeft tussen het filmen door.
0: Ja.
2: En dat soort dingen eigenlijk. Zorg dat het allemaal blijft lopen.
1: Hoe is dat dan op het moment dat je zelf aan het acteren bent, zeg maar? Want dan heb je 2 petjes op in principe. Geef je dat dan door aan iemand anders van, jij doet het nu vandaag? Of zit je dan zeg maar, oké, jongens, dat was klaar, dat was hem. En nu hier is het eten alsjeblieft. Hoe ging dat?
2: Ja, nee, ik had zelf dat ik aan het acteren was, had ik 1 draaidag. En dan ben je ook daar echt wel op gefocust.
1: Ja.
2: Het is niet zo makkelijk als ik dacht, zeg maar. Het gaat niet aan en uit. Dus dan ben je daar ook echt wel op. De tweede petje kan niet op.
1: Nee, precies.
2: Dan tegelijk, nee. Dus dat is dan dat overdragen naar mijn andere leden van het productieteam.
1: Ja, oké.
0: Okay. Yeah. Maar ik vind het wel heel indrukwekkend. Want het is natuurlijk, hè, het heeft wel een beladen achtergrond, een beladen onderwerp.
2: Mm-hmm.
0: Want even voor de mensen thuis die het niet weten of waar het over gaat en wat de achterliggende gedachte is. Zeg ik het goed als ik zeg dat het gaat om jongeren die het in hun jeugd moeilijk hebben gehad onder de aandacht te brengen?
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Het is vooral een beetje een kijkje geven, inderdaad, in wat jongeren misschien wel meemaken en hoe ze zich kunnen voelen. En wat misschien wel net zo mooi is als ons film, is dat daarnaast is er ook een documentaire uitgebracht. Het wordt bij ons bijkomst als pakketje laten zien.
0: Ja.
2: En daar zie je eigenlijk hoe iedereen die meewerkt aan de film... Wat hun verhaal is. Hoe zij hier gekomen zijn. Wat hun hebben meegemaakt. En dat zij hier nog staan. En dit zo hebben kunnen neerzetten.
0: Vandaar ook de titel Still Here.
2: Still here,
0: nog steeds hier.
1: Ja. Het is ook wel een hot topic eigenlijk. Hè? Want vroeger was het vooral het schoolplein dergelijke.
0: Ja.
1: En dan als je thuis was, was je in je veilige omgeving. Maar nu... met al het online, social media en dergelijke. Ja. Je bent er nooit meer van af. Je komt er nooit van af.
0: Nee, en
1: je hebt er geen grip op.
0: Vandaar ook mentale gezondheid als overkoepelende onderwerp. Beaam jij dat? Of kan je dat bevestigen?
2: Ja.
0: Dat je denkt van ja, inderdaad, dat is zo. Daar groeien we nu tegenwoordig mee op.
2: Ik denk het wel. En er is natuurlijk nog steeds wat taboe omheen.
0: Ja.
2: Vooral om het natuurlijk wat heftige onderwerp van suïcide, wat ook wordt behandeld in zowel de documentaire als in de film. Maar ik denk dat we daar ook wel gewoon van af moeten. Het is gewoon een blijvend probleem waar we over moeten kunnen praten.
0: Ja.
1: Nou, dit soort initiatieven helpen daarbij, hè, om inderdaad zo'n taboe te doorbreken. Dus dat is eigenlijk heel goed om zoiets te hebben. Ja,
2: ja, dankjewel.
0: We praten straks door.
1: Ja.
0: We gaan dan meteen heel diep, hè, Dirk?
1: Ja, sorry.
0: Maar dat maakt niet uit. Dat hoort er ook bij. Ook That's Life natuurlijk. We praten er straks over door. Ook hoe we bijvoorbeeld die short film kunnen bekijken. En het heet Still Here. En dat is natuurlijk een allesomvattende titel. Straks meer daarover. Heel tof dat je erover komt vertellen. Tom, welkom. Ja,
2: dankjewel.
0: Maar we gaan straks hebben we ook natuurlijk jouw... Game tip. Want dat wil ik toch iedere keer onderstrepen. Want je gaat ook daar wat dieper op in, toch?
1: Ik ga een beetje het thema uitdiepen, zeg maar. Niet heel heftig of zo of iets dergelijks. Maar ik kwam erop en ik dacht... misschien wel leuk om daar gewoon even een zijspoor in te nemen. Niet alleen het spel, maar ook het genre waar die bij hoort nu.
0: Precies.
1: Dus daar kunnen we straks even over hebben.
0: Dat doen we straks ook. Ja. Het Helmonds weerbericht is ook onderweg. De tippenraden straks.
1: Yes.
0: Maar toch, want ik heb jou een tijdje niet gesproken of gezien. Heb jij een beetje geluisterd naar het nieuwe album van Madonna?
1: Ik heb hem op de achtergrond aangehad tijdens het werk. En voor mij is dat altijd een soort van dingetje. Op het moment als ik niet, zeg maar... Er komt niks uit voor mij, zeg maar. Als in hij zit op de achtergrond, ik vind het lekker, het luistert lekker weg.
0: Ja.
1: Alleen, er zijn geen uitschieters. Zowel negatief als positief niet voor mij.
0: Neutraal dus?
1: Ja, neutraal, ja.
0: Wat vind je van die track met Stromae, deze?
3: En fait, ils t'ont fait du mal. Cassant les murs qui les aveuglaient, tu as libéré des âmes.
0: Het heeft iets, hè?
1: Ja, we hebben het hier al een keer eerder gehad. En ik vind het heel erg richting runway muziek gaan, zeg maar. Een beetje die lounge-achtige...
0: Ja.
1: En daar ben ik nooit zo'n fan van.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, ik wel. Oh, maar dan heb ik een contrast voor je. En deze track.
4: A different identity.
1: Ja.
0: I feel so free.
1: Dit vind ik leuk.
0: Dit is meer jouw ding.
1: Dit is meer underground techno.
0: Maar dit vind ik ook heerlijk.
1: Ja, dit vind ik ook lekker.
0: Dit vind ik lekker. Maar wat ook op het album staat, dat is het duet met Sabrina Carpenter.
1: Ja.
0: Ik vind het zo jammer dat het niet een knijter van een hit is geworden.
1: Dat kan nog komen.
0: Huh?
1: Kan nog komen, gewoon blijven draaien.
0: Nou ja, de videoclip, ik blijf erbij, de videoclip kwam gewoon te laat.
1: Ja, precies.
0: Daar hebben ze te lang mee gewacht.
1: Ja.
0: Ja, maar wij blijven hem trouw draaien.
1: Ja.
0: Wat is het?
1: Ja, het is Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love.
0: Heerlijk hoor.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter van het album Confessions 2, inderdaad. Zojuist over gehad. Dus ja, neutraal ben je eigenlijk daarover.
2: Ik ben neutraal, ja. Ik ben Zwitserland.
1: Je bent neutraal.
2: Neutraal.
1: Ja, en dan is vandaag geloof ik ook het nieuwe album van Beyoncé. Leuk om de nieuwe releases eigenlijk. Ik voel een nieuwe rubriek.
2: Nou ja, nieuw album. Het is eigenlijk een re-release wat ik ervan las, hè?
1: Oh, vertel.
2: Ja, want B-Day kwam in 2006 uit.
1: Ja.
2: Had ik me net doen vertellen en internet zei dat.
1: Ja.
2: En ze heeft hem opnieuw uitgebracht omdat hij nu 20 jaar bestaat inderdaad.
1: Ja?
2: Ja, dus ze hebben een aantal remasters gedaan van nummers. En ze hebben dus een nieuw nummer erop gedaan. Volgens mij van...
1: En staat deze er ook op? Wacht even.
2: Silence? Nee, die stond er niet op.
1: Nee, deze. Ja! Dat is toch een grote hit? Crazy in Love? Ja, dat is de vraag natuurlijk, hè. We zoeken het even op. Maar in ieder geval... Ja. Oh, laten we even... Reminder. Nee. Geheugen opfrisseltje.

0: antwoord.
1: Ja, wat is het?
0: Ja, hij stond niet op dit album.
1: Nee?
0: Hij stond op het album Dangerously in Love. En die kwam daarvoor.
1: Dat is het.
0: Ja.
1: Ja, inderdaad, al meer dan 20 jaar geleden.
0: Maar welke je wel kent van het B-Day album, dat is Irreplaceable.
1: Ja.
0: Greenlight.
1: Oh ja.
0: En ja, dat eigenlijk.
1: Ook een lekker nummer natuurlijk.
0: Maar
1: een
0: aantal
1: jaar geleden. Déjà vu. Maar een aantal jaar geleden, toen had ze ook zo'n country-achtig liedje.
0: Ik ben het even Texas aan het opzoeken.
1: Huh?
0: Texas Hold'em.
1: Ja, bedankt. Dat wil ik horen. Even kijken. Staat dat erop?
0: Nee, die staat er niet op. Want die stond ook
1: het is
0: niet
1: toch een Greatest Hits album?
0: Nee, het is geen Greatest Hits. Het is een re-release.
1: Oh. En deze?
0: Even kijken, hoor.
1: En deze, wacht even. Deze. I'm on this low. Take off this low.

0: zo heerlijk. In ieder geval het nieuwe album is vandaag uit. En Maluma, er staat ook een duet op met Maluma.
1: Ja, dat klopt. En ik moet een kleine rectificatie doen aan wat ik zei. Ze heeft hem inderdaad uitgebreid. Dus dingen zoals Listen en... kijk hoor. Daar staan remixes van op ook.
0: Oh, van Listen. Dat is een heel mooi nummer.
1: Dat is uit een van die... was het niet Dreamgirls of zo?
0: Ja, volgens mij wel. Ja. Oké, nou, dus dan hebben we dat ook weer behandeld.
1: Yes.
0: Even kijken. We zijn toe. Ja, volgens mij zijn we er echt aan toe. Aan...
2: Dit is Helmond.
1: Nu al?
0: Ja, staat hier.
1: Oh, ja. Okay.
0: Zie je? Ja, inderdaad.
1: Ik had
0: hem ben jij een beetje een gamer, Tom?
3: Ja, zeker wel eigenlijk, ja.
0: Hadden we al een van de vlogs ook al behandeld een beetje,
1: klopt,
0: hè?
1: Ja.
0: Jullie weten er heel veel van, ik minder.
1: Ja. Vooral over Pokémon gehad de vorige keer.
3: Ja, daar weet ik alles van, denk ik wel.
0: Nou, ik zou zeggen bars los.
1: Ja, nee, wanneer is de laatste keer dat je een game hebt gespeeld dat je helemaal niks moest? Aaron, ik begin met jou.
0: Dat ik niks moest?
1: Ja, een game spelen waarin je niks moest.
0: Nou, ik heb bij jou gegamed. Was dat een game waarin ik niks moest?
1: Nee, daar moest je wel iets. Dan moest je uit het bos komen. Dat was Blair Witch.
0: Oh, dat vond ik heel eng. Ik durfde nog niet eens naar het toilet. Ik kan me niet heugen.
1: Nee, en jij?
3: Ja, ik ben even aan het denken. Nou, een game waar je niks moest. Ja, mensen, nee, gaat maar over een Animal Crossing.
1: Kijk, inderdaad. Ik wil het hebben over cozy games. En Stardew Valley eigenlijk, wil ik uit de kast weer halen.
3: Ja?
1: Want ja, bij dit soort genres heb je geen wereld die gered moet worden. Geen tegenstander die je moet verslaan. En geen explosies om je oren, wat je heel veel in Battlefields en dat soort dingen hebt. Gewoon lekker je eigen ding doen. Onesie aan, kop thee erbij en gaan. Dat is voor mij een beetje de essentie van een cozy game. En een van de beste voorbeelden daarvan is toch wel Stardew Valley, vind ik. Als ik heel eerlijk ben. Je begint het spel nadat een boerderij hebt geërfd van je grootvader. Je bent het drukke leven in de stad zat en besluit opnieuw te beginnen in Stardew Valley. En dan heb je eigenlijk bijna niks. Dus je moet eigenlijk alles weer op gaan bouwen. Ja, even kijken. Aaron maakt de foto. Ja, ik moest even lachen voor de foto.
0: Ja hoor.
1: En dan vind ik misschien wat leukste gedeelte. Je begint bij nul. Eerst alles compleet in chaos op die boerderij. Je moet bomen weghalen, stenen opruimen, langzaam ruimte maken voor je eerste gewassen en dieren. En ondertussen ontdek je het nabijgelegen dorpje, Stardew Valley dus, en leer je de bewoners kennen. En dan bepaal je eigenlijk helemaal zelf wat je wil gaan doen. Grappig genoeg keek ik vroeger altijd bij mijn zus mee, die dan was dan Harvest Moon aan het doen. Ken je Harvest Moon?
3: Nee.
1: Oh, dat is eigenlijk de grondlegger voor dit spel, als ik heel eerlijk ben.
0: Ken ik ook niet.
1: Harvest Moon niet, nee? Oh. Ja, nee, op de Game Boy. En ik keek altijd mee, want ik was meer van de explosies, magie en de grote fantasiewerelden. Inderdaad, Pokémon ook en Zelda. En ik dacht, waarom zou je in hemelsnaam een videogame gaan doen waar je gewassen moet verbouwen of een boerderij moet onderhouden? Het lijkt veel te veel op het echte leven en gaat veel te langzaam. En jarenlang heb ik er niet naar omgekeken. En toen keek ik weer naar Stardew Valley en toen dacht ik, oh, dit is wat je wil. Tegenwoordig hebben we eigenlijk... allemaal prikkels om ons heen. We worden constant geprikkeld door social media, door snelle filmpjes, door van alles en nog wat.
0: Ja, we hadden het al even over.
1: Ja, precies. En nu snap ik eigenlijk pas waarom zo'n cozy game handig is om te hebben. Inderdaad, jij noemde al een Animal Crossing. Ja. Het leuke was aan Animal Crossing dat die in 2020 uitkwam, toen eigenlijk de crisis kwam, zeg maar, de coronacrisis. En iedereen thuis moest gaan zitten. Nou, de verkoop van zo'n Switch is nog nooit zo hoog geweest met Animal Crossing, want iedereen wilde een eigen wereld waar ze lekker hun ding konden doen.
0: Precies.
1: Een tijdje terug is Pocopia uitgekomen. Heb jij hem al gespeeld?
3: Ik heb nog geen Switch 2, maar hij staat bovenaan mijn lijstje. Ik baal zo. Ik wil hem zo graag spelen. Ik ben nu druk met Cyberpunk. Dat is dan weer
1: heel anders. Dat is niet zo cozy meer. Nee. Maar dat heeft ook wel wat, want dan heb je zeg maar een toekomstbeeld dat je denkt, oh, wat gebeurt hier? Yeah. Maar inderdaad, Pocopia is ook een van de dingen waar ik heel veel, gespeeld. En eigenlijk vind ik Minecraft er ook wel een beetje onder passen.
0: Minecraft?
1: Die ken je wel dan, Aaron.
0: Die ken ik wel.
1: Ja. Al daar gebeuren ook wel explosies in, moet ik zeggen hoor. Maar het heeft ook wel een beetje een soort van creatie, dingetjes maken. En videogames zijn altijd al een vorm van escapisme geweest. Dus je wil er eigenlijk uit. Maar nu willen we dat niet meer met meer prikkels. Nu willen we het eigenlijk met minder prikkels. En ik vind die verschuiving eigenlijk wel leuk om een keer benoemd te hebben. Laat ik het zo zeggen.
0: Dat snap ik.
1: Dus geen competitie, geen haast om de beste te zijn. Gewoon lekker ontdekken, verzamelen en creëren. En dat kan je samen doen. Nodig iemand uit. Op hetzelfde scherm misschien. Dat je een beetje dat online weghaalt.
0: Een geluksexplosie heb je dan.
1: Nou, bijna wel.
0: Ja.
1: Misschien een geluksimplosie, omdat die explosies er niet meer zijn.
0: Ik vind het een hele leuke woordgrap.
1: Geluksimplosie, ja. Ja, en dan over Stardew Valley zelf. Het mooie daarvan is ook dat het door één ontwikkelaar gemaakt is destijds. Eric Barone, Concerned Ape is zijn bijnaam. Hij heeft eigenlijk alles gemaakt, van programmeren tot aan de pixel art, tot aan de muziek.
0: Oh, wat interessant.
1: Ja, En dat is een heel lang passieproject van hem geweest, omdat hij inderdaad ook Harvest Moon zo leuk vond. En de muziek, moet ik zeggen, is heel goed gelukt. Ik luister ook nog wel regelmatig tijdens het werken. Het is zo lekker, ja, hoe zeg je dat? Retro, meeslepend. En bijvoorbeeld als ik kijk naar de jaargetijden die erin zitten. De zomer spreekt me echt aan, omdat het zo happy en zo leuk is.
0: Ja, vrolijk.
1: Ja, dus misschien hoef je voor je escapisme niet helemaal draken te verslaan of werelden te redden. Soms is een stukje grond, een paar zaadjes en rustig muziekje eigenlijk alles wat je nodig hebt. Dus Stardew Valley is inmiddels overal op elk platform te spelen. Voor mij kan je het zelfs op je telefoon spelen als je dat wil.
0: Wat heerlijk.
1: Ja, echt hè. Maar goed, je kan het overal spelen. Dus onesie aan, thee erbij en even lekker helemaal niks moeten.
0: Wat fijn.
1: Ja.
0: Dus ik maak een notitie zometeen. Nog één keer de titel.
1: Stardew Valley. Yes.
0: Oké, nou dank je wel. En ben je geenthousiasmeerd nu, Tom, daardoor?
3: Hij gaat in mijn Nintendo Switch wishlist.
1: Leuke aan de Switch 2 is dat hij nu ook met de muis bestuurd kan worden. Dus je kan kiezen tussen de controller of dat je het toch met de muis wil doen.
3: Oké.
1: Ja, ik wilde het toch even gezegd hebben.
3: Misschien toch een Switch 2 gaan kopen.
1: Ja, precies.
0: Dank je wel.
1: Ja.
0: Ja, geweldig.
1: Was dat goed zo, zeg maar? Ja, want het was wat uitgebreider dit keer.
0: Ja, ik vond het leuk. Ik zou zeggen, hou het erin.
1: Oké.
0: Ja, ik vind het leuk.
1: Dat ga ik doen.
0: Ik ben enthousiast en dat komt niet zo snel voor, hè. Nee, we houden hem erin. Maar we gaan luisteren zometeen naar Ryan Sounds. En hij komt wederom optreden in de cacaofabriek op 18 november. Ja. Het is nu al september, dus ineens is het, komt het wel dichterbij. Over 2 maanden is het zover. Dit is Helmond Live 2026. Dat is een radioprogramma wat we creëren met de Omroep in samenwerking met Sirius en DMG. En dat vindt plaats in de popzaal van de cacaofabriek. En dat is een heel leuk concept, want daar treden dan allemaal artiesten op. Het is een radioprogramma op locatie, maar mensen kunnen daar ook naartoe om het live te aanschouwen als publiek zijnde. Nou, wie komen er allemaal? Een hele line-up inmiddels. Ryan Sounds dus. We gaan zo een liedje draaien. Thiago da Silva. Oh, hij maakt er een feestje van. Natuurlijk. Aaron D.
1: Wie is dat?
0: Ja, geen idee. Diede van den Heuvels is Door een Roosje.
1: Oh,
0: dat
1: leuk.
0: Is leuk, hè? Dus ja. Ze speelt ook de hoofdrol nu in Door een Roosje van Studio 100.
1: Oh, echt? Oh, daar heb ik me niet meegekregen. Maar wat leuk.
0: Diede van den Heuvel. Ja. Ik kom ze gewoon hier uit de buurt, uit Zomeren. Nou, ze is erbij. Sylvia Samson, Sam Jansen, ook echt Helmonds. En er volgt nog minstens 1 naam. Die gaan we eraan toevoegen binnen nu en 2 weken. Ah. En dan maakt dat het geheel compleet. 18 november, 19:30, Cacaofabriek Helmond. Dit is Helmond Live. En kaartjes kun je kopen via de Cacaofabriek website, cacaofabriek.nl. En dat is symbolisch €5. Dus steun de lokale artiest. En koop een kaartje. Voor die €5 hoef je die niet te laten.
1: Nee.
0: En wij vinden het leuk om iedereen daar te ontmoeten en te aanschouwen. Hè?
1: Ja, inderdaad. Het is superleuk.
0: Dat is hartstikke leuk. cacaofabriek.nl/agenda. Daar kun je het allemaal vinden. En dan gaan we nu luisteren naar een van onze artiesten die daar gaan optreden.
1: Yes.
0: En dat is
1: Ryan Sounds met Housewife.
0: Enig.

0: Ryan Sounds en Housewife. Ja, ik hoop dat hij deze plaat ook gaat zingen 18 november. Cacaofabriek.nl/agenda voor tickets voor 18 november. En we hopen je daar te zien. Yes. Bij ons nog steeds de gast, inderdaad, Tom Spoor. Producent en acteur van Still Here, van de shortfilm. Heb je zelf ook wel eens met eenzaamheid, online pesten of groepsdruk te maken gehad? Want dat zijn een van de aspecten die genoemd worden die terugkomen in de film.
1: Online pesten niet echt.
0: Dat is ook een ding, ja.
1: Ja, wel gewoon pesten, maar online liet ze me altijd aan de rust.
0: Ja.
1: Groepsdruk ben ik redelijk min tegen, maar ik heb wel veel, vooral toen ik wat jonger was, last gehad met eenzaamheid. Door het pesten ben ik van school gewisseld.
0: Joh.
1: En toen was dat toch wel... dat was uiteindelijk pittiger dan het pesten. Want je had eigenlijk gewoon niemand meer om je heen.
0: Ja, het gevolg was dus erger eigenlijk. Ja.
1: Ik was veiliger, ik zat op een betere plek. Maar ik was wel alleen. En dat was uiteindelijk... Maar heel pittig.
2: Weet je wat daar ook samen mee hangt? Je was van een onveilige plek waar je onveilig voelde... naar een veilige plek gegaan, maar met nog een onveilige instelling.
1: Ja.
2: En dan, dat snap ik wel. Dan moet je, als je weer opnieuw begint, dan moet je daar helemaal in komen natuurlijk.
0: En hoe ben je daarmee omgegaan op dat moment?
2: Inderdaad.
1: Dat een tijdje is dat wel echt heel moeilijk geweest. Maar ik had zomaar wel vrienden, maar ook weer niet echt. Want die waren al vrienden dan van tevoren. Ja. En op een gegeven moment hadden we gewoon wat jongens. Die gingen, een groepje van 3 jongens. En die gingen bij ons in de buurt zitten. En wij stonden altijd gewoon wat scheetjes roken achter. En ik kraakte ook mee aan de praat. En die vingen me eigenlijk in een week op alsof ik een van hun was. En toen ben ik echt beste vrienden met die jongens geworden. En ik hou nog steeds heel veel van ze. En die hebben mij daar echt, zonder dat ze het wisten, hebben ze mij daar echt uitgetrokken.
0: Ja,
1: en was ik niet meer alleen. En was ik op een plek waar ik veilig voelde. En...
0: En heb je dat een beetje ook nu in die shortfilm in Still Here er een beetje in kunnen leggen, ook qua gevoel?
1: Ja, ik denk in mijn karakter, ik ben juist een beetje, je zou een beetje kunnen zeggen dat ik slechter ik ben. Ik ben juist
0: heel veel teweeg.
1: Heel veel teweeg. Ik ben heel enthousiast over de hoofdpersoon, die is weer terug. Die heeft net een suïcidepoging achter de rug liggen.
0: Ja.
1: En... ik ben heel blij dat hij er weer is, maar in dat enthousiasme push ik hem iets te veel. En dat is voor hem heel zwaar. Maar ik weet wel dat Gijs, een goede vriend van mij ook, dankzij de film, heeft eigenlijk iedereen's verhalen en ervaringen meegenomen in in het vervolg van zijn rol. En dat heeft hij fantastisch gedaan. Om maar even te zeggen. Dus hij heeft dat heel goed gedaan. In mijn rol heb ik dat wat minder kunnen doen. Maar daar is zeker een hele hoop mee gedaan.
0: En vind je het heerlijk om überhaupt je te verplaatsen in een rol? Dus een rol aan te nemen?
1: Ja, zeker. Ja. Ik vind het gewoon heel leuk. En je verplaatst je helemaal in een andere wereld. En dat is, dat is toch heel leuk.
0: Iets magisch heeft het, toch?
1: Iets magisch, ja, dat voert je heel mooi.
0: Hey, en stel dat de mensen luisteren denken van... ja, maar waar kunnen we de film Still Here dan aanschouwen? Hij is klaar. Waar wordt hij tentoongesteld? Waar is hij te zien?
1: Momenteel zijn wij verschillende impactbijeenkomsten aan het doen. Door heel Nederland, hè. Daar gaan ik of andere pioniers van mij... mensen die mee hebben gedaan een film, die gaan...

0: de regisseur en
1: rond.
0: Ja. En dan gaan we voor een zaal staan waar we dan de film laten zien en de documentaire. En we hebben wat interactie met het publiek. We vertellen wat. En die inbreekbijeenkomsten die zijn vaak gesloten. Dat is vaak voor bepaalde instellingen, scholen of groepen. Maar we willen ook, heb ik opgepikt, het is een kleine snoepje, dat we het willen het gaan verkopen.
1: Ja.
0: Waardoor ook wij hebben ons hier allemaal voor aangemeld. En vrijwillig, natuurlijk zelf ook heel veel uitgehaald op persoonlijk niveau.
1: Ja.
0: Maar met het verkopen van die training kunnen zelfs ook nog onze pioniers er iets uithalen. En wat verdienen. En zo kunnen we onze missie kunnen blijven voortzetten.
1: Ja, precies. Want het is natuurlijk, het is een heel kostenplaatje wat het met zich meebrengt natuurlijk. Ja. Hè? Dus dat, dat heeft wat voeten in de aarde natuurlijk. Ja. Nou ja, ik ben benieuwd.
0: Ja.
1: Komt er misschien een vervolg of iets totaal anders? Want ja.
0: Ja, ik weet dat dat Pioneersprogramma wel waarschijnlijk weer doorgezet wordt. Een nieuwe editie. Maar dat zal dan waarschijnlijk ook weer met nieuwe jongeren zijn om zo nieuwe kansen te creëren. Maar volgens mij is iedereen die zich heeft meegewerkt nog druk bezig. Ik heb zelf samen met Gijs, met de hoofdpersoon, hebben wij laatst nog een film gedaan. In Amsterdam. Ook weer een short film waar we ook weer beste vrienden spelen. En volgens mij is iedereen nog steeds heel druk met van alles. Ik zou zeker aanraden om de socials van het Pioneers Program en van de Pioneers.
1: Kan meer informatie?
0: Ja.
1: En wat is dat? Noem eens. De socials? Gaan we zo.
0: Ja, want anders doe ik het dadelijk verkeerd.
1: Kunnen we ja, precies.
0: Voor de specifieke Pioneers zelf. Of voor het Pioneers Program. Ja,
1: waar iedereen dus meer informatie ook kan lezen.
0: Pioneers,
1: en waar je op de hoogte blijft.
0: Pioneers NL op Instagram.
1: Oké, okay, Instagram. Ja.
0: En dan kun je ook nog kijken op Break Free Films. Daar staat ook nog veel informatie. Dat is het bedrijf achter de film.
1: Achter het gebeuren.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: En achter het programma, ja.
1: Ja, geweldig. Nou, straks dan een heel goed initiatief. Straks dan hebben we de prijzenquiz. En die gaat hierover. Dus blijf luisteren als je een prijzenpakket in de wacht wil slepen. Dirk, het is een zomers prijzenpakket. Want
2: ja,
1: het is september, dus het is nog steeds zomer. Tot 21 september is het officieel zomer, hè?
2: Klopt, ja. Ja, klopt. Voordat we verder gaan, wil ik nog wel even één ding melden. We hebben het natuurlijk net gehad over bepaalde onderwerpen die nog best wel heftig zijn natuurlijk.
1: Ja, heel heftig.
2: Mocht je zelf worstelen met dit soort gedachten, 113 kan je bellen of inderdaad 113.nl en dan kan je chatten met mensen en kan je erover praten.
1: Dankjewel.
2: Ja.

0: eerste vrijdag van de maand.
1: R&D On Air XL.
0: Met artiesten in de studio. De dwaze

0: Och, yes.
1: Dat was
0: R&D met Let's Get Kinky. Ja, en daarvoor hadden we Alessandra met Queen of Kings.
1: Ik ben zo trots, want we staan... want jullie horen er ook bij. Jullie zitten in de videoclip en we staan in de Pride Dance Chart 30 van PD Radio Amsterdam op 24. Oeh. Ja, dat is fantastisch.
0: Ja, inderdaad.
1: En op de socials van R&D Crew, daar kun je dat aanschouwen natuurlijk.
0: Aanschouwen,
1: ja.
0: Yes.
1: Hey, we zijn toe aan, even kijken, ja, zometeen de dwaze prijzenquiz. Maar eerst het weerbericht. Als we net naar buiten keken, ja, dat hebben we gedaan. Toen was het echt vreselijk,
0: hoosbui,
1: toch?
0: Ja.
1: Het was een hoosbui.
0: Ja.
1: De grote vraag is, komen we daar vanaf?
2: Dit is Helmond Weer.
1: Nou, het wordt nog even lekker. Aanstaande morgen is het nog wisselvallig met hier en daar een buitje. En wat winderig ook, vooral. Wel, de temperatuur is redelijk, graad of 20, 21. Maar zondag wordt een heerlijke zomerse dag. 25 graden, zon overgoten. En de wind, die gaat ook meer liggen. Maar je moet er wel echt zondag van genieten. Want maandag, dinsdag komt de wisselvalligheid weer terug. Waarom lach je?
0: Sorry, aanstaande morgen.
1: Zei jij dat?
0: Ja, dat zei jij.
1: Zei jij dat?
0: Nee, jij. Aanstaande morgen. Doe me echt denk aan Helga van die op een gegeven moment zei van de komende 24 uur ligt Nederland hier. Dat ik denk, ja, die ligt er daarna ook nog. Morgen is altijd aanstaan.
1: Ik ben blij dat je zo'n lol hebt daarom. Ja, ik vind het wel dat ik denk van, dat...
0: Ja, okay. Top, ja.
1: Ja. Oh, dan gaat mijn carrière. Dus dat wat betreft het weer. Zondag dus wordt nog een heerlijke zomerse dag met 25 graden. Dus daar moeten we van profiteren. Verder koelt het al aardig af in de avond en de nachten. Dan de vlog. Ja, er is weer een nieuwe vlog online gekomen. 1 september natuurlijk. Met een blik achter het scherm. Hier onder andere bij Dit is Helmond Radio.
0: Staat de discussie er ook op?
1: Hè?
0: Staat de discussie
1: ja,
0: er
1: de
0: ook
1: discussie
0: op?
1: Staat er ook op. Met Deska. Ik vind het een leuke woordspeling.
0: Ja, toch?
1: We hebben een... inderdaad, een discussie met Deska over wel of geen mosterd bij bitterballen. Of het nou mosterd of
0: mayonaise.
1: Ja. Je kan je comments geven inderdaad onder de vlog op YouTube. R&D Crew op YouTube. En ook dit hier vandaag met Tom. Daar hebben we wat beelden van gemaakt. En dat komt dan ook weer op 1 oktober online.
0: Ja.
1: R&D Crew op YouTube inderdaad. Uitzendingen terugluisteren kan altijd. Hè. Dit is Helmond.nl op de website. Uitzending gemist. Even kijken. We zijn toe aan de dwaze prijzenquiz. Als je op hebt gelet, kun je de vragen heel goed beantwoorden. Want Tom heeft het antwoord meerdere malen gezegd. Wat is de vraag?
0: Yes, de vraag is, hoe heet de shortfilm waarin Tom een rol speelt? Ja, het is genoemd. Ik weet het zeker.
1: Het is meerdere malen genoemd.
0: En reageren kan via arondeonr@ditishelmond.nl of een DM'tje via Facebook of Instagram @arondecrew. En reageren kan tot morgenavond 6 uur, zodat alle mensen die uitzending gemist terugluisteren ook nog een kans hebben. En uit alle goede antwoorden wordt de winnaar geselecteerd. En de winnaar wint een uniek zomerprijzenpakket. En de winnaar krijgt vanzelf bericht. Wat zit er dit keer in, Aaron?
1: Ja, iets fantastisch. Je kan een ijsje gaan halen. Er zit een zomerfrisbee in. Een mok.
0: Wat voor mok? Welke?
1: Even denken.
0: Want ja, de flashbacks waren weg, hè?
1: Ja. Mr. Sportswear. Die heb ik ook nog zoveel, 2 jaar geleden. Ja, die zit er ook in. Dus ja, we moeten er vanaf natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: En nog veel meer. Ook een heel leuk... een wellness setje. Een mini wellness setje. Oh. Dat is leuk voor in de badkamer. Ja, dat is
0: met
1: wel
0: een
1: heerlijk. Met een bruisbal.
0: Oh,
1: dan kun je kiezen tussen een mintroze of... Nee, wacht even. Pastelroze of mintgroen.
0: Waarom krijg je ze niet gewoon allebei?
1: Dat is te duur.
0: Oh, okay.
1: Dat staat niet in het budget.
0: Moet je 2 keer meedoen, dan kan je ze allebei winnen.
1: Ja, dat is wel waar natuurlijk. Ik vind het geweldig. Kunnen ze reageren tot morgenavond 6 uur?
0: Ja, heb ik gezegd.
1: Heb je dat al gezegd? Ja, heb ik niet opgelet.
3: Aanstaande morgen?
0: Aanstaande morgen.
1: Aanstaande morgen. Okay, ja, we gaan door met de tipparade. Yes. We vinden op tip 3. Wat vinden we daar?
0: Zurb met Metallic Lips via Swae Lee en Halle Abadie.

0: Al een aantal weken dobbert ze rond in de tipparade. Tip 2, Music's Gonna Save Us. De nieuwe Christine W. Bekend van die hele grote hit uit de 90's. Geproduceerd door de producers van Faithless, Rollo en Sister Bliss. Toen nog Feel What You Want, inderdaad. Zometeen gaan we dit uur uit met tip 1 uit de tipparade. Dat is de allernieuwste van Will.i.am. Weet je wel, van The Black Eyed Peas.
1: Yes.
0: Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt van die plaat. Maar ja, het is 4:05, dus het einde van het eerste uur. Dus we willen eerst heel graag weten wat Tom ervan vond dit uur.
2: Ik heb heel erg genoten.
0: Ja, wij ook.
2: Ja? Nou,
0: dank dat je te gast wilde zijn en openhartig hierover wilde praten.
2: Zeker.
0: Wil je tot slot de laatste woorden zijn voor jou eigenlijk? Wil je nog wat zeggen tegen het luisterend publiek?
2: Nou, praat met iemand. Je bent niet alleen. Zorg goed voor jezelf. En er is dus altijd iemand die van je houdt.
0: Kijk.
2: Onthoud dat, alsjeblieft.
0: Ja, precies.
2: En, geniet van het leven. Want je doet het maar één keer.
0: Precies. En wij houden van Tom, toch?
2: Ja, nou, dat is sorry.
0: Ik wil een heel groot. En ik wil een heel groot applaus voor Tom. Ja!
2: Dank jullie wel.
0: Ja hoor. Gaat wat zien. Maar wat wil je zeggen, Dirk?
1: Niks, nee.
0: Oh, dat dacht ik.
1: Meens.
0: Nou, we gaan eruit met tip 1.
1: Yes.
0: Wacht even, ik moet het eventjes inleiden, denk ik. Tip. Wacht, nog een keer.
3: 1.
0: Tip.
4: Hey.
0: Yes. En wat is het?
1: Will.i.am, Little Mr. E en Toxica met Sick Ass Food.

0: Entertainment.
1: Aaron D. On Air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 4 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen.
6: Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Aaron Dionair.
9: Ik

0: En we zijn weer terug. Ja!
1: Yeah.
0: Ja! Woehoe. Welkom terug. Uur 2, deel 2, Aaron Dion Air XL. 4 yes. september 2026. Adon en Dirk. Hij zat erin in de promo.
1: Ik zat erin
0: in de promo. Ik vond het enig.
1: Ja. Voelt toch alsof ik meer welkom ben dan.
0: Ja, hè? Ja, ik snap het. Hey, straks beginnen we met onze interactive power chart van deze week. Gaan we weer aftellen van 10 naar 1. Maar eerst hebben we een andere hitlijst.
1: Yes,
0: dat is de Rainbow
1: Fetish Hit Parade Top 5.
0: Dat klopt. Waar wordt je uit samengesteld?
1: 5 tracks die de afgelopen week het meest zijn gebruikt op de socials binnen de K-fetish scene. Met name de sportswear community in stories, reels en posts.
0: Ja, inderdaad. Om ons LHBTIQ plus minded gebeuren.
1: Even een gedoe. Ja.
0: Gedoe.
1: Dat gedoe.
0: Aan te zetten. Aan te tikken. Op 5.
1: Ja.
0: Ik doe eerst ik doe van 5 naar 1. En dan gaan we 1 liedje uit die lijst draaien. Want het kan ook zijn dat er liedjes in staan die ook in de Interactive Power Chart staan. En dan zouden we dat dubbel draaien.
1: Ja, dat moeten we niet hebben.
0: In het geval van R&D is dat natuurlijk geen probleem, maar verder. Nou, op 5 Madonna en Kylie Minogue en Love Sensation. Nou, die staat, kan ik verklappen, ook in de Interactive Power Chart. Dus die gaan we sowieso straks draaien. Wat staat er dan op 4 vervolgens?
1: Ja, R&D met Let's Get Kinky. Die hebben we net gedraaid.
0: Die hebben we al gedraaid. Op 3.
1: Dus hier komt die nog een keer.
0: Nee. La Belinda.
1: Oh, leuk.
0: Lekker. Nou, ik kan je vertellen, die komt binnen in onze Interactive Power Chart. Dus die gaan we straks sowieso ook draaien.
1: Ik heb echt een enorme...
0: Déjà vu?
1: Een enorm memory unlocked, zeg
0: een
1: maar.
0: Mestaak, een oh.
1: Nee, vroeger luister ik heel veel naar Kus. Ken je dat nog?
0: Ja.
1: Er was zo'n liedje, la lekker, iemand die.
0: Oh, lijkt het daarop?
1: Nee, dat weet ik niet. Ik denk dat het een ander nummer is. Maar dat la lekker, dat kwam in één keer bij me in van oeh.
0: Het is een paradie. Paradoe.
1: Parodie.
0: Toch, dat zei ik, of niet?
1: Een paradie, ja.
0: Parodie.
1: Parodie.
0: Het is parodie op Madonna met, dat liedje van. Dat ook staat op Confessions 2.
1: Oh, die.
0: Ik kom er even niet op. Nou, maakt niet uit.
1: Nee, maakt niet uit.
0: In ieder geval een paradie. Parodie.
1: Parodie.
0: Bedankt. Maar
1: op
0: nu in ieder geval...
1: Hè? Op nummer 2. Ja, ook met Lala Lekker. Ja, La Belinda met Lala Lekker op nummer 3.
0: Ja.
1: En die staat in de... Ja, daar waren
0: die
1: we.
0: Staat in onze Interactive Power Chart. Dus die gaan we straks ook draaien. Daar waren we.
1: Helemaal
0: we
1: gaan.
0: We zijn bezig. Op 2, wat hebben we daar?
1: Fetish Trench.
0: En op 1, One Dick en Sexy Boy.
1: En daar gaan we naar luisteren.
0: Inderdaad, ik ben benieuwd.

0: klinkt lekker hoor.
1: Ja, het is echt dat Russisch, je denkt, trouwens. Ja.
0: Hè? Is het Russisch?
1: Ja.
0: Inderdaad. Oké, okay, nou. De Rainbow Fetish Hitparade Top 5 wordt elke week in een Insta-story gepubliceerd op het account @MrSportswearNL. Dat is, en vanuit daar wordt het gedeeld. @MrSportswearNL op Instagram. Oké, dan zijn we nu toe aan onze Interactive Power Charge van deze week. Week 36, 2026. De interactieve hitlijst. Top 10, mede samengesteld door het luisterend publiek. En ja, logischerwijs beginnen we natuurlijk met de nummer
2: 10.
1: Yes.
0: Wat vinden we daar?
1: Daar hebben we Teddy Swims met Break Up in Reverse.

0: Needy van onze eigen Ryan Sounds hoorde je. 1 plek omhoog van 9 naar 8 in onze Interactive Power Chart. En daarvoor op 9, wat hadden we daar?
1: Daar hadden we La Belinda.
0: Een bekende.
1: La La Lekker, ja.
0: La La Lekker. Ja. En het was, ik heb het even opgezocht, ik weet het ook weer inmiddels. Het is een parodie op I Feel So Free van Madonna. Dan zegt ze toch van, I have something to talk about.
1: En oh
0: dan,
1: ja.
0: Oh nee, dat is trouwens met Sabrina Carpenter. Trouwens, Bring Your Love, dat bedoel ik.
1: Oh, dat was hem.
0: La Belinda zegt, ik heb iets waar ik over wil praten, toch? Zo begint ze toch met een liedje.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Dat vind ik leuk. La La Lekker, op 9. En het luistert ook heel lekker weg.
1: Ja.
0: En daarvoor op 10, Teddy Swims met Break Up in Reverse.
1: Oh.
0: Ja, dat is tijd voor serieuze zaken. Actuele nieuwsberichten van ditishelmond.nl. Ja, afgelopen zondag vond de eerste Drag Race Helmond plaats. Heb je dat gehoord?
1: Nee,
0: ja.
1: Heb ik nog niet gehoord.
0: De Drag
1: Leuk.
0: Race van afgelopen zondag stond na de vele berichtgeving over de bedreigingen die er geweest zijn behoorlijk op losse schroeven. Het leek erop dat het niet door zou gaan allemaal, maar dankzij de ondersteuning van Café De Jongens, Gastrobar, De Kade en Herbor Events vonden wij de energie om het event toch door te zetten, al dus de organisatie. En dat is allemaal vanuit de Stichting Regenboog gedachte Helmond. Ja, en hoe die dag eruit zag, dat is te zien op ditishelmond.nl. Daar kun je het gehele artikel teruglezen met foto's. Dat is toch leuk? Een leuk initiatief.
1: Ik vind het leuk, ja. Laten we lekker dingen doen. Ja,
0: ja, dat is toch erg triest in deze tijd ook weer. Dat het dan met die bedreigingen natuurlijk.
1: Ja, je hoeft niet te kijken. Je hoeft er niet naartoe. Je hoeft er niks mee. En als je het leuk vindt, ga je er gewoon lekker doen. Ja.
0: Dat is het natuurlijk. Ja, net als op tv. Er is ook een uitknop op.
1: Ja, precies. Er zijn zoveel dingen.
0: Als je ons niet wil zien.
1: Nee, precies. Als je ons niet wil horen, ja.
0: Kunstroute Warand, de gratis Helmonds Museum voor alle kunstliefhebbers. Ja, 2 dagen lang vormde tijdens de Kunstroute Warand 9 tuinen en de opkamer van Warandenpark Restaurant Decor voor de beelden en schilderijen van maar liefst 23 makers. Voorzitter Joke Beks is dan ook erg blij met de opkomst van het publiek. Ja, want daar doen we het voor alle kunstliefhebbers. Een gratis kijkje in het werk van een grote diversiteit aan kunstenaars. Ja, dat is aldus Joke. En dat is allemaal te zien en ook terug te lezen, maar ook weer met hele mooie foto's op ditishelmond.nl. Ik vond het benoemen ook zeker waard.
1: Ga jij wel eens naar tentoonstellingen?
0: Te weinig.
1: Ja,
0: ik vind exposities en zo. Ik hoor dat dan altijd daarna dat het geweest is. En ja, ik heb daar wel interesse voor, maar het komt nooit op mijn pad op de een of andere manier. Heb jij dat ook?
1: Ja, inderdaad. Maar ik moet wel zeggen, ik heb 1 jaar zo'n museumjaarkaart gehad. En toen ging ik wel een stuk meer.
0: Ja?
1: Ja, dat moet ik wel zeggen, ja.
0: Ja, want je hebt hier natuurlijk ook de expositieruimte bij de cacaofabriek. Maar daar heb je dan, dat is vaak gratis toegankelijk.
1: Gratis, ja.
0: Dus daar kun je dan gewoon gaan kijken.
1: Gewoon lekker kijken, joh. Dat is echt toch, ja, weet niet. Als je inderdaad ontprikkeling wil, waar we het net over hebben gehad met de Cozy Games, kan je ook lekker naar een museumtje gaan.
0: Ja, precies dat. Ja.
2: 7.
0: Oh, we gaan door, merk ik. Wat vinden we op 7?
1: Oh, ja.
0: Oh, 1 plek gestegen zelfs.
1: Ik ga even kijken. We vinden op 7 Clooney en Prospa. Hier had ik heel veel moeite mee.
0: Ja, maar het lukt nu. Prospa. Prospa.
1: Prospa. Prospa.
0: Ja.
1: Good girl.
3: I miss you. Time is changing.

0: when you move like that.
1: Heerlijke nieuwe single, Prospera en Clooney en Good Girl. En ja, die staat deze week op 7, 1 plek omhoog. Featuring Tristan Henry. En ja, die vorige plaat was zo'n grote hit. Ik hoop, deze klinkt ook weer lekker, moet ik zeggen.
2: Ja.
1: Ja, we luisteren naar Aaron Dionair XL bij Dit is Helmond Radio. Hè? Het LHBTIQ plus minded radioprogramma van de Omroep, kunnen we toch wel tegenwoordig zeggen. Met de onderwerpen natuurlijk en de liedjes die we draaien. Zo ook natuurlijk Troye Sivan. Hè? Ja. Dat is ook een gay icoon.
2: Ja, die
1: toch?
2: We kennen van Rush. Ja,
1: hè?
2: Die we kennen van Rush.
1: Onder andere natuurlijk. Ja, hè? Ja, inderdaad. Je hebt de nieuwe plaat nog niet gehoord.
2: Ik heb hem nog niet gehoord.
1: Dus we gaan er naar luisteren. En ja, dan ben ik heel benieuwd vervolgens naar je, ja, naar je mening. Wat goed, je ervan vindt. Kondig hem aan hoor.
2: Ja, ja, hier komt Troye Sivan van met She's the Best.
3: Zes.

0: Vond je?
1: Ja, wennen denk ik.
0: Oh?
1: Ja.
0: Ja, wennen. Toen ik hem voor het eerst hoorde, dacht ik, oh. Maar nu, ja. Vooral in combinatie met de videoclip.
1: Oh ja, misschien moet ik de videoclip even kijken. Dan heb ik...
0: Troye Sivan, She's the Best, hoorde je op nummer 6. En ja, je bent er weg van, maar niet van het nummer.
1: Ik ben er weg van. Nee, ik moet er vandoor.
0: Je moet iets eerder weg, want je hebt een afspraak en anders red je het allemaal niet,
1: nee,
0: toch?
1: Daarom.
0: Je moet helemaal naar Rotterdam.
1: Ja, ja. Ga met vrienden het weekend inluiden. Geen idee wat we nog gaan doen. Ik word verrast. We gaan zien.
0: En wat wil je tot slot zeggen dan?
1: Nou, doei. Tot over een maand.
0: Ja, tot over een maand natuurlijk. Dank je wel, Dirk. En yes. Ja, ik vind het natuurlijk een heel groot applaus waard.
1: Yay. Woe.
0: Nou, ga je voorzichtig, Dirk.
1: Ja, komt goed. Moet ik en de volgende nog even afkondigen of dat niet, voor ik weg ga?
0: Wat afkondigen?
1: Ja, de volgende.
0: Aankondigen bedoel je? Ja, dat is goed.
1: Ja, ja, zal ik dit doen?
0: Ja hoor.
1: Yes, de volgende is nummer...
0: Au. Stop. Ik word
1: andere
0: zo
1: knopje.
0: Moe van mezelf.
1: Andere knopje. Nummer...
0: Ja. Welk nummer is het dan?
1: Ja, ja het is, daar komen we al inderdaad.
0: Vijf. En wat is het?
1: Jugal Alternate en Moving to the Stars.
0: Nee, to the Sun.
1: To the Sun.
0: Dag.
1: Sun is ook een star.
0: Zo jammer dit.

0: je van Another and 54 Ultra. Eén plek omlaag van 3 naar 4. Ja, we zijn bezig met onze Interactive Power Chart. Die wordt mede samengesteld aan de hand van stemmen van het luisterend publiek. Stem ook en help zo dus mee de lijst samenstellen. Stemmen doe je door middel van artiest en titel te mailen naar aarondeonair@ditishelmond.nl. Dat is aarondeonair@ditishelmond.nl. Of via een DM'tje, privéberichtje, via de socials. @AaronDCrew, mijn socials, @AaronDCrew, Aaron met dubbel A. DM eventjes de titel en de artiest van het liedje waar jij op wil stemmen. En de hitlijst wordt wekelijks gepubliceerd op onze Facebookpagina van dit programma. Facebook.com/AaronDonAir. Dat is Facebook.com/AaronDonAir. Aanbeland bij de top 3 van onze Interactive Power Chart van deze week. Week 36, inmiddels alweer van het jaar 2026. En uiteraard gaan we lekker door met de nummer
1: 3.
0: Vorige week nog 2. Madonna, Kylie Minogue en Love Sensation.

0: zeker scharen onder de zomerhits van 2026. UGL en Salto en Jamaican Bam Bam. Deze week op 2, vorige week nog op 1. Dat betekent een nieuwe nummer 1 zometeen. Ja, ja. In onze Interactive Power Chart van deze week. Week 36, 2026. In Erwin Dion Air XL bij Dit is Helmond Radio. Maar we gaan eerst naar een overzicht in vogelvlucht. De nummers 10 tot en met 1. Op 10 deze week, Teddy Swims, Break Up in Reverse. 3 plekken omlaag van 7 naar 10 in de derde week notitie. Gevolgd door de nummer 9, de enige nieuwe binnenkomer van deze week. La Belinda met La La Lekker. Needy, de allernieuwste song van Ryan Sounds, vinden we op 8. En op 7, Clooney en Prospa. 1 plek omhoog met Tristan Henry en Good Girl. Troy Sivan, She's the Best, 3 weken in de lijst. En 1 plek omlaag van 5 naar 6. En op 5 dan, net andersom, 1 plek omhoog. UGL en Ultra Nate met Moving to the Sun. 11 weken in de lijst, ook een van de zomerhits van dit jaar. Talk to You, Another en 54 Ultra op 4. En op 3 Madonna en Kylie Minogue met Love Sensation. Op 2, vorige week nog op 1, UGL en Salto, Jamaican Bam Bam. En dat betekent een nieuwe nummer 1. Vier weken staat hij in de lijst. Vorige week op nummer 4. Deze week doorgestoten naar de eerste plek in onze Interactive Power Chart. Hij is meerdere maanden te gast geweest hier bij ons in de studio tijdens de XL-uitzendingen. Voorheen nog in de cacaofabriek en ook hier één keer in op de nieuwe locatie. Ik heb het over Lenny Monsoo. En wat heeft hij een goede plaat afgeleverd. Wederom, Wrecking Ball stijgt in de vierde week van 4 naar
1: 1.

Wrecking Ball, wat een heerlijke plaat. De allernieuwste Lenny Monsoe op 1 deze week. En de lijst nalezen kan op facebook.com/AaronDeOnAir. Dat is facebook.com/AaronDeOnAir. Door met deze heerlijke plaat van Pink en Try.

Dit was hem weer, Erwin Dion Air XL, 4 september 2026. Thanks voor het luisteren, een heel fijn weekend gewenst. En volgende week vrijdag zijn we er uiteraard weer met een nieuwe normale Erwin Dion Air. Op de vrijdagmiddag om 3 uur. Ratata hoorde je van La Fuente. Lekker je weekend in. En we gaan eruit met Bebe Rexha, David Guetta en Sad Girls. Tot volgende week. Dag.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5:00.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Denk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
4: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
2: Doe op vdmochtel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
2: of Ellie
4: op vdmochtel.nl. Rusten!
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmochtel.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond, ontdek je hier.
1: Dit is Helmond.

Dit is Helmond. Is Helmond. Turbo!

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevent af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
5: op vdmochten.nl. Trusten!
6: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Back to my roots.
1: Back to my roots.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
5: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
4: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
7: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Back to my roots.

zo, beste luisteraars, een heel oprechte goede avond. Ik ben Gerrit. En ik draai tot 8 uur. Hierbij, dit is Helmond Radio. In Nieuwerdaan. Muziek, ook weer terug in de tijd.

buiten kijk, dan is het wel de goal, hè? Ja. Hopelijk is dat ook zo straks als ik weer terug moet naar huis. Zometeen gaan we dus beginnen met Jay and the Americans met Caramia. En die komt er zometeen aan.

0: 94.4 kabel en 107.2 FM.
1: Back to my roots.
0: Dit is Helmond.
1: Altijd dichtbij.

Dit is Radio Helmond, ja. En we gaan verder met deze hele mooie opname van Nina Simone.

Ja, jongens, een hele mooie nummer van de Tokens met The Lion Sleep Tonight. We gaan verder met Michi Thomas.

was er alle van met Good Morning Starlight. Nou, wij gaan zo meteen ook weer afsluiten. Maar we gaan eerst deze nog draaien. En dat is de Mama's en de Papa's. California Dreaming.

Zo, beste luisteraars, we zijn nog weer gekomen aan het einde van ons programma. Back to my roots. Waarop, dit is Helmond Radio. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. En tot de volgende keer. Tot dan.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
4: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
3: Verder vindt de D66 en het CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden 2 mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
5: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
3: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: Jij bent Helmond.
1: Dit is Helmond.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wiegen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
5: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
4: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
6: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
4: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10:00.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
5: Ik heb een idee voor peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
4: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
6: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
4: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Mix hem

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond. Mixen.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
1: met
0: Cor Jurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte...